0: En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
2: No thank you is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
3: One sip,
2: bad for me.
3: One hit,
2: bad for me.
3: One kiss,
2: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar twee anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij een afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn social netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15, alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
5: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
6: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
7: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
8: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute, fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken. Vrijwilligers hebben in Kampen geoefend met het sluiten van de waterkering langs de IJssel. Bij hoogwater moet ongeveer 2 kilometer kade worden afgesloten om de stad te beschermen. Tijdens de oefening werden onder meer tijdelijke schotbalken, vloedplanken en hefschuiven geplaatst. Zo'n 270 vrijwilligers staan klaar om bij hoogwater in actie te komen. En ook in Zwolle werd geoefend met het afsluiten van openingen in de waterkering. Gedetineerden van de penitentiaire inrichting Zwolle hebben een monument gemaakt ter nagedachtenis van 2284 weeskinderen die in de 19e eeuw anoniem werden begraven in Veenhuizen. Het monument bestaat uit een roestvrijstalen turfcar met stenen waarop de namen van de overleden kinderen staan. Het idee ontstond na een lezing van schrijfster Patricia Snel over de geschiedenis van de weeskinderen. Het monument werd woensdag onthuld op de begraafplaats in Veenhuizen en krijgt binnenkort een definitieve plek.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Wij hebben iets groots te vieren. Want Waremans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Waremans Wonen blijft hetzelfde.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus-zwolle.nl of bel 038-45-35-503.
3: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
4: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.
1: Oeh!

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Studenten hebben grote moeite om een kamer te vinden in Zwolle. De stad heeft een tekort van ongeveer 500 studentenkamers. En een kamer kost gemiddeld €688 per maand. Ook zijn de wachttijden lang. Op sommige kamers van SSH komen tientallen reacties binnen. De gemeente wil daarom de komende jaren ongeveer 1000 studentenwoningen toevoegen. Volgens studentenbelangenorganisatie SOOS zijn vooral de hoge huurprijzen een probleem. Daardoor kiezen sommige studenten ervoor om thuis te blijven wonen en naar Zwolle te reizen. Kobi Zandbergen is de eerste vrouwelijke ereburger van Zwolle. Burgemeester Peter Snijders reikte haar donderdag de bijbehorende onderscheiding uit tijdens haar afscheid als directeur van het academiehuis De Grote Kerk. Zandbergen krijgt het ereburgerschap vanwege haar jarenlange inzet voor de stad. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in het onderwijs, de creatieve sector en de ontwikkeling van het academiehuis. Natuurlijk ben ik trots, het is heel eervol, maar het is extra bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke ereburger ben, aldus Zandbergen. Ze is de 5e ereburger van Zwolle. Bij nieuwe woningbouw in Zwolle komen voor het eerst duidelijke eisen voor fietsparkeren. Fietsenstallingen moeten voldoende ruimte bieden, goed bereikbaar zijn en praktisch te gebruiken zijn. De gemeente wil met de nieuwe regels ontwikkelaars vooraf duidelijkheid geven over parkeren en mobiliteit. Ook komen er verschillende normen voor autoparkeren, afhankelijk van de locatie. In gebieden zoals de spoorzone, Nieuwe Veemarkt en het Stadshart wil Zwolle auto's zoveel mogelijk onderbrengen in mobiliteitshubs. Zo moet er meer ruimte komen voor woningen, groen en een leefbare stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Wij hebben iets groots te vieren. Want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
3: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
4: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Gedetineerden van de penitentiaire inrichting Zwolle hebben een monument gemaakt ter nagedachtenis van 2284 weeskinderen die in de 19e eeuw anoniem werden begraven in Veenhuizen. Het monument bestaat uit een roestvrijstalen turfcar met stenen waarop de namen van de overleden kinderen staan. Het idee ontstond na een lezing van schrijfster Patricia Snel over de geschiedenis van de weeskinderen. Het monument werd woensdag onthuld op de begraafplaats in Veenhuizen en krijgt binnenkort een definitieve plek. Vrijwilligers hebben in Kampen geoefend met het sluiten van de waterkering langs de IJssel. Bij hoogwater moet ongeveer 2 kilometer kade worden afgesloten om de stad te beschermen. Tijdens de oefening werden onder meer tijdelijke schotbalken, vloedplanken en hefschuiven geplaatst. Zo'n 270 vrijwilligers staan klaar om bij hoogwater in actie te komen. En ook in Zwolle werd geoefend met het afsluiten van openingen in de waterkering. Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute, fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

Het dagelijkse geluid van de Hanzestad. Eenswolle 105.0 FM en online op eenswolle.nl.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Wat kies jij? Doof of blind?
3: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder twee jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Bij nieuwe woningbouw in Zwolle komen voor het eerst duidelijke eisen voor fietsparkeren. Fietsenstallingen moeten voldoende ruimte bieden, goed bereikbaar zijn en praktisch te gebruiken zijn. De gemeente wil met de nieuwe regels ontwikkelaars vooraf duidelijkheid geven over parkeren en mobiliteit. Ook komen er verschillende normen voor autoparkeren afhankelijk van de locatie. In gebieden zoals de spoorzone, Nieuwe Veemarkt en het Stadshart wil Zwolle auto's zoveel mogelijk onderbrengen in mobiliteitshubs. Zo moet er meer ruimte komen voor woningen, groen en een leefbare stad. Studenten hebben grote moeite om een kamer te vinden in Zwolle. De stad heeft een tekort van ongeveer 500 studentenkamers en een kamer kost gemiddeld €688 per maand. Ook zijn de wachttijden lang. Op sommige kamers van SSH komen tientallen reacties binnen. De gemeente wil daarom de komende jaren ongeveer 1000 studentenwoningen toevoegen. Volgens studentenbelangenorganisatie SOOS zijn vooral de hoge huurprijzen een probleem. Daardoor kiezen sommige studenten ervoor om thuis te blijven wonen en naar Zwolle te reizen. Vrijwilligers hebben in Kampen geoefend met het sluiten van de waterkering langs de IJssel. Bij hoogwater moet ongeveer 2 kilometer kade worden afgesloten om de stad te beschermen. Tijdens de oefening werden onder meer tijdelijke schotbalken, vloedplanken en hefschuiven geplaatst. Zo'n 270 vrijwilligers staan klaar om bij hoogwater in actie te komen. En ook in Zwolle werd geoefend met het afsluiten van openingen in de waterkering.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Dit is 1 Zwolle. Van Assendorp tot Aalanden.
3: Dit is 1 Zwolle.
4: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

0: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
4: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
5: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus-zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 3 kilometer file. A28 Groningen-Amersfoort tussen Afrit Om en Zwolle-Zuid 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is Eén Zwolle. Van Holtenbroek tot Hanzeland.
1: Dit is Eén Zwolle.

0: omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
1: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
2: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
3: Marsman Boek en Kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
4: Vitaal en soepel ouder worden? Fysio Plus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysioplus.zwolle.nl of bel 038 45 35 503.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
8: Confetti.
9: Confetti. Cultureel strooigoed met snippers geluk en vrolijkheid.
10: Confetti.
11: Confetti!
12: Het is weer heerlijk om terug te zijn in ons Grand Café Confetti. Met dit keer een special over Gerrit Rietveld. Een van Nederlands grootste ontwerpers van meubels, winkelinterieurs, publieke gebouwen, tentoonstellingen, woningen. Rietveld laat met zijn werk zien dat ruimte voor mensen cruciaal is. En ook met deze confetti willen we proberen de ruimte om te leven en de ruimte om je welkom te voelen en de ruimte om te ervaren waar het in het leven en werk om draait, te voelen, te zien, te horen en mee te beleven.
8: Confetti.
10: Confetti.
8: Voor de liefhebbers van vintage vinyl, boeken met ervaring en kunst en cultuur.
10: Confetti.
8: Met Erik Pol.
12: En we gaan naar deze confetti op zoek naar die ruimte door te spreken met Ida van Zijl, Rietveld-deskundige. En we bezoeken het gebouw van Stralis Beton in Zwolle dat Rietveld tekende. En we hebben een gesprek met Wim Rietveld, de kleinzoon van. En we horen zelfs Rietveld zelf spreken over zijn werk.
11: Confetti!
12: Je zou misschien niet denken als je van Rietveld zijn recht toe recht aan ontwerpen ziet. Strakke lijnen, scherpe hoeken, harde kleuren. Vaak met grijs, wit en zwart aangezet. Maar voor Rietveld staat leven gelijk aan liefde. En aan de wil om je eigen gang te gaan. En je niks aan te trekken van gewoontes en conventies. Welkom opnieuw bij een eigenwijze confetti.
11: Confetti!
12: Met alle soorten van genoegens zetten we de deuren van ons Grand Café weer open. Voor een nieuwe aflevering van Confetti. Vol met verhalen over kunst en cultuur. Terwijl barman Enrico de cappuccino klaarmaakt en de geur van vers gemalen koffiebonen ons, laten we zeggen, op het gemak stelt, liggen hier op tafel, op de leestafel, allemaal boeken over Gerrit Rietveld. Ook het boek De Eeuwige Bron van Ayn Rand, dat hem inspireerde. En in het midden op tafel ligt de biografie die over hem is verschenen. Raymond van Gameren beschrijft hier werk en leven van een van de grootste kunstenaars en vernieuwers die ons land heeft voortgebracht. Ja, op de achtergrond horen we al Canto Ostinato van Simeon ten Holt, Nederlandse componist. Ik denk dat Enrico dacht dat hij wel even kon worden gedraaid zo, ter ondersteuning van het verhaal over Rietveld. Want er is een filosofisch verband. Gerrit Rietveld werd geboren in 1888 en overleed in 1964 in Utrecht, in het huis dat hij had getekend voor zijn latere levenspartner Truus Schreuder. Veel mensen kennen wel de meubels die van latten en houten platen zijn gemaakt en in blauw, zwart, rood en met gele en witte accenten zijn geschilderd. Of misschien de stoel in de vorm van een Z, of het wereldberoemde Rietveld Schreuderhuis in Utrecht, of het Rietveld Paviljoen in de tuin van het Krullemullen Museum in Apeldoorn. In de Italiaanse confetti special aan het begin van de zomer van 2026 waren we nog in het Holland Paviljoen in Venetië, dat kunstliefhebbers ook zullen kennen als werk van Rietveld. En hier op tafel ligt een vierkant boekje over dat paviljoen met als titel Lo spazio più bello che io conosca. Dat betekent, dit is de mooiste ruimte die je kent, staat erbij. En hier is Rietveld een meester in. Het spelen met het creëren van ruimte. En daar heeft onze barman Enrico een eigen motto bij gemaakt. Op het schoolbord achter de bar heeft hij opgeschreven: zet de ruimte waarin je leeft naar je eigen hand. Nou, ik denk dat Rietveld dit zomaar zelf verzonnen zou kunnen hebben. En misschien staat dat ergens in zijn vele honderden notities. Het is net alsof ik Gerrit Rietvelds dartele geest hoor in de trompet van Erik Vloeimans met aardbergwerf op orgel. In Canto Ostinato. Wat een stuk.

Nu weer terug naar Gerrit Rietveld. Die leerde eerst het meubelvak bij zijn vader. Maakte ook ontwerpen voor juwelenmaker Vergeer. En werkte zich als autodidact met lichte scholing op tot architect van naam en faam. Hij werd misschien niet zo bekend als James Dean, het Amerikaanse stijlicoon uit de jaren 50. Maar er zijn foto's waar ze verdraaid veel op elkaar lijken. Zou Taylor Swift Gerrit Rietveld bedoelen als ze zingt over de James Dean Daydream Look in Your Eyes? Vast niet. Toch moet ik denken aan Rietveld, de stijl en zijn iconische ontwerpen als ze haar liefde bezingt in Styles. Hier is Taylor Swift.

We gaan Rietveld en zijn werk in deze confetti beter leren kennen. Bijvoorbeeld met de anekdote waar de biografie mee opent. Rietveld is in de lente van 1947 in de Verenigde Staten, in Michigan, voor het inrichten van een kleine tentoonstelling over Hollandse producten in het stadje Holland. Hij leest er ook het boek The Fountainhead van Ayn Rand. Hier op tafel ligt de Nederlandse vertaling, de eeuwige bron. De hoofdfiguur is een architect, Rourke, die overloopt van zelfbewustzijn en zich volledig wil bezighouden met projecten en ideeën die hij zelf belangrijk vindt. Opdrachtgevers en gebruikers komen op de tweede plaats. Rietveld begint zijn eigen kleine tentoonstellingsklus in Michigan steeds meer te zien als een mogelijkheid om iets groots uit te drukken. Hij neemt de filosofie van Rourke over en die stelt: ik stel mijn eigen normen. Ik sta niet aan het einde, maar misschien wel aan het begin van een traditie. En dat is ook wat Rietveld wilde en is gaan doen. In Revolution bezingt de score precies dat wat er volgens mij in het hoofd van Rietveld jarenlang heeft geborreld en steeds meer naar buiten is gekomen in geweldige, baanbrekende en volkomen oorspronkelijke objecten en projecten. Can you hear the drumming? There's a revolution coming. The score.

Nou, die revolutie is er gekomen hoor. In kunst, in meubelontwerpen, in huizenprojecten en in gebouwen als de Rietveld Academie in Arnhem. Of de kerk De Hoeksteen in Uithoorn. Of de Zonnehof in Amersfoort. Waar het Van Gogh Museum een soort vervolg op is dat na zijn dood in 1973 werd voltooid. Rietveld speelde met licht, ruimte en lucht. Hij was een van de grote namen uit de kunstbeweging De Stijl. Samen met architect Oud bijvoorbeeld en de wereldberoemde schilder Mondriaan. De kunstenaars van De Stijl wilden in hun ontwerpen objecten en schilderijen op de een of andere manier proberen voorbij de tijd en de ruimte te komen. Want dat zijn eigenlijk verzinsels in ons menselijk brein. En die beletten ons eigenlijk om meer direct en ongefilterd te ervaren waar het in het leven om draait. In de wereld van de klassieke muziek is er een compositie die hetzelfde wil bereiken. En dat is natuurlijk Canto Ostinato van de Nederlandse componist Simeon ten Holt. Op de achtergrond liep het al verschillende keren mee en ik laat nu opnieuw een stukje van het thema horen. Gespeeld door Erik Vloeimans op trompet, Aart Bergwerf op orgel. Het is, als je er lang naar luistert, het stuk duurt in totaal ruim een uur. Een manier om inderdaad voorbij ruimte en tijd te komen.

0: Canto ostinato betekent koppig of obstinaat gezang. Nou, koppigheid is vast een karaktertrek die Rietveld gehad moet hebben, want zonder eigenzinnigheid en stugge volharding creëer je niet de revolutionair nieuwe ontwerpen die Rietveld wist voor te brengen. En veel facetten van deze revolutie in ontwerp- en bouwprojecten, het nieuwe bouwen genoemd, is zichtbaar in het enige kantoor dat Rietveld realiseerde. En de principes van het nieuwe bouwen nog steeds goed laat zien. Op de invalsweg langs de Willemsvaart in Zwolle, bovenop het pand staat in grote letters Van Wonen. In het lettertype dat ook door Rietveld is ontworpen, maar toen voor schrale beton. Het voormalig kantoor van schrale beton in Zwolle verraadt het handschrift van de meester.
1: Een meesterwerk.
2: In de rubriek Een meesterwerk ben ik te gast bij Van Wonen aan de Willemsvaart in Zwolle. En ik spreek over Rietveld en dit gebouw met Marcel de Ruiter. Een van de managers hier en goed ingevoerd in het werk van Rietveld.
3: Ja, welkom bij Gerrit Rietveld thuis. Ons hoofdkantoor inderdaad en het enige Rietveldkantoor ter wereld. En het staat hier in Zwolle en wij mogen de trotse gebruiker in eigen zijn. Het meest iconische gebouw van Rietveld is denk ik het huis in Utrecht.
2: En dat, het Rietveld-Schreuderhuis
3: ja,
2: is dat, hè?
3: Ja, en die Schreuder, daar gaat het om. Want dat is namelijk Truus Schreuder. Truus Schreuder was in het begin een soort maîtresse van hem. Mag geen naam hebben. Later zakenpartner, later levenspartner. Dus daar heeft hij eigenlijk heel veel dingen mee gedeeld en gespaard enzovoort. Maar Truus Schreuder had een zoon. En die zoon heette Binnen Schreuder. En Binnen Schreuder had in Zwolle een betonfabriek. Ik stel me zo voor dat ergens in 1955... Binnen zo aan zijn moeder vroeg, mam, jij hebt toch zo'n vriendje, dat is zo'n architect en die kan wel wat, hè? Maar het zou niet eens voor ons ook kunnen nadenken over een kantoor? Ik was er niet bij, hè? Ik weet het niet, maar ik stel me zo voor, want het is namelijk het enige kantoor. En we hebben hier aan de muur een aantal ansichtkaarten hangen, want Gerrit Rietveld correspondeerde aan de hand van de ansichtkaarten met zijn opdrachtgever Binnen Schreuder over het ontwerp.
2: We zien hier een schets. Gewoon een paar simpele schetsen. Ja, een paar simpele rechte lijnen. Ja. Waarin je al precies echt de vooraanzicht

0: Tegenwoordig zijn kantoren een veelvoud van 90 centimeter.
1: Een veelvoud van 90 centimeter?
0: Ja, dus
1: een soort van grid, een soort van raamwerk. Ja.
2: Maar bij Rietveld is het een meter.
0: 10% extra. Dus eigenlijk wat je hier ziet in dit pand is alles... Ik zou het niet durven nameten, maar het is een veelvoud van een meter. De deuren zijn een meter. We hebben hier muren die dus in vlakken van een meter zijn opgedeeld. En dat zie je eigenlijk door het hele pand heen.
1: We lopen hier onder een vrij lage deur door.
0: Ja?
1: En hebben een bovenlicht wat dan weer groter is dan we gewend zijn van onze woonhuizen. Ja. Dat komt door die maatvoering.
0: Die bovenste meter is licht. En daarmee heb je dus licht en lucht ook gecreëerd. Dus we hebben dus maat, licht, lucht en ruimte hebben daarmee. In de tijd van de stijl had je ook een nieuwe bouwer.
1: Oh ja.
0: En nieuwe bouwer was eigenlijk datgene wat de bouwers deden. Waar eigenlijk Willem Schreuder groot mee is geworden. Want hij was een van de eerste prefabbouwers in die tijd. Dus echt heel erg revolutionair. En dat is denk ik de reden waarom Willem Schreuder en Gerrit Rietveld elkaar ook zelf goed konden vinden. Want het gedachtegoed leek op elkaar. De ene ging over het artistieke gedachtegoed. En de andere ging over het praktische makende gedachtegoed.
1: Wat kun je nog meer laten zien in het pand wat goed laat zien hoe Rietveld dacht en wat hij dit pand tot uitdrukking gebracht heeft?
0: Tegenwoordig hebben wij plinten in een woning zitten. En dat is namelijk omdat we een wand hebben en een vloer. En daar zit altijd een soort rafelrandje tussen. En wat doen we? We zetten er een plintje voor, dan heb je het keurig weggelegd. Rietveld deed het andersom. Die heeft dus een vloer, daar zet hij een plint op en op de plint zet hij een muur. Dus je ziet dat de plinten niet buiten de muur staan, maar onder de muur. Nou, dat is een heel stelkenmerk van wat erin zit. We staan hier zo voor de directiekamer. Is het enige kamer in het pand met een slot. Dat is de enige kamer waar een toilet zit tot de directeur zich eventjes kan opfrissen.
1: Oh ja, ja.
0: En daarboven zie je een klok.
1: Ja?
0: Die klok die zit, heeft een mechanisme in de wand. En aan de andere kant van de muur hangt dezelfde klok.
1: Moeten we even de directiekamer in. De Schreuderkamer. Die op slot zit. Maar we mogen even storen. Dank. Even kijken naar de klok. Nou, dat is toch gaaf? Er zit dan het mechaniek in de kast?
3: Nee, het zit hier boven.
1: Het zit hier boven in de kast. Het is bijzonder. En u mag daar gewoon vergaderen.
3: Zeker.
1: Bent u zich bewust van het feit dat u in een mooi pand van Rietveld zit?
3: Ja? Ja, zeker wel.
1: Zorg voor het storen.
0: En we staan hier in de voormalige tekenkamer. Dit is een hele hoge ruimte. Dus deze heeft een veelvoud van bijna 1,5 meter. Dus het is eigenlijk nog veel meer. En wat je hier ziet is vierzijdig licht. Maar deze kamer is eigenlijk het hart van het bedrijf waar het gaat over de maak, het ontwerpen van de maakstukken.
1: Ja, hier wordt het bedacht, zou ik willen zeggen. En Rietveld heeft dus in zijn ontwerp ook echt maatwerk geleverd door deze functionaliteit met extra licht aan te bieden en daarmee de kern van het bedrijfsproces te ondersteunen.
0: Ja.
1: Een nummer jou toegestuurd van Casey Musgrave, namelijk The Architect. En de openingszinnen zijn prachtig, omdat ze op de een of andere manier zegt dat ze zou willen spreken met de grote architect. Nou, een soort van God misschien of zo. Maar de kleine architect is dan Rietveld. Hè? Is er een vraag die jij Rietveld zou willen stellen?
0: Ja, ik heb eigenlijk een gewetensvraag aan hem. Dit pand is nu een rijksmonument geworden en daarmee is het eigenlijk vereeuwigd en moet het vast blijven zoals het is. Maar dat staat volgens mij haaks op de visie van Rietveld. Namelijk is dat een gebouw en een stoel moet eigenlijk ten dienste zijn aan de mens, zeg maar. En als de mens een andere behoefte heeft, zou ook dus daarmee die stoel of dat gebouw een andere vorm moeten hebben. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of hij zich vereerd zou voelen dat het een rijksmonument is geworden. Of dat hij eigenlijk denkt, ja, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling, want daarmee mag die mens nooit meer veranderen. Dus ik ben heel benieuwd hoe hij daarop zou reageren.
1: Nou, een big question die we aan de architect hadden kunnen voorleggen. Laten we luisteren naar Casey Musgrave en The Architect. En dankjewel voor dit gesprek, Marcel.
0: Jij ook, dank.

0: Als je over Gerrit Rietveld iets bijzonders wil maken, kom je al snel uit bij Ida van Zijl. Ze was jarenlang verbonden als conservator vormgeving en adjunct directeur aan het Centraal Museum Utrecht, de stad waar Rietveld woonde en werkte. En in die functie was zij verantwoordelijk voor de Rietveld-collectie en het Rietveld-Schreuderhuis. Dat bekende huis in Utrecht, in de kleuren en lijnen die we allemaal van Rietveld kennen. Van Zijl is in binnen- en buitenland een gerespecteerd Rietveld-expert en publiceerde diverse boeken en artikelen. Ze schreef onder andere de uitgebreide introductie bij het fotoboek van Arjan Bronkhorst met prachtige reportages over de huizen van Rietveld en hun bewoners, verschenen bij uitgeverij Lectura Cultura. Welkom in Confetti, Ida.
1: Ja, dag Erik. Hallo. Leuk om elkaar te spreken.
0: Ja, fijn dat je de tijd wil vrijmaken om te spreken over Gerrit Rietveld. Maar dit is voor jou niet zo heel bijzonder misschien. Hoe vaak en hoeveel ben jij met Gerrit Rietveld in de weer?
1: Nou, vrijwel dagelijks nu, sinds 1 of 2 jaar. Want ik ben nog een vrij intensief onderzoek naar zijn werk gestart. En ja, in de tijd dat ik bij het museum werkte, was het wel een heel belangrijk onderdeel van de collectie en dus ook van mijn werk.
0: Ja, en nu is het nog meer onderdeel van je leven, omdat je, begrijp ik, aan het promoveren bent op Rietveld.
1: Ja, dat is het streven.
0: Dat is het streven, ja, natuurlijk.
1: Het moet allemaal nog lukken, maar daar gaan we wel vanuit.
0: Ja, en dat betekent ook dat Rietveld jou op de een of andere manier intrigeert en te pakken heeft. Wat heeft hem zo voor jou aantrekkelijk gemaakt om in te blijven duiken en je leven voor een deel mee in te richten?
1: Het is een fascinerende ontwerper. Als je kijkt naar zijn werk in verhouding tot tijdgenoten en collega's, dan zijn er genoeg mensen die mooie dingen hebben gemaakt. Maar wat hij doet is bijna altijd, in ieder geval zijn beste werk, is heel uitzonderlijk. Nou, dat we dan even aan die bekende rood-blauwe stoel denken. Hè? In eerste instantie ongekleurd. Ja. En het idee wat hij dan heeft, dat hij zelf ook in een soort toelichting schrijft, dat hij daar een ruimtelijke compositie van wil maken. Op dat moment zijn er wel mensen, architecten vooral, bezig met ruimte, maar dat hij dan de sprong maakt om dat hele nieuwe idee te vertalen naar zijn eigen vak, dat meubelmaken. Dat is echt uniek in die tijd. En dat soort momenten zie je toch weer steeds in zijn werk terugkomen. Ja, geniaal is altijd een groot woord. Maar ik heb zelf wel het gevoel dat je dat van hem kunt zeggen.
0: En wat is dan genialiteit in dit verband?
1: Dat hij echt andere dingen doet dan andere Nederlandse of buitenlandse ontwerpers. Hij is niet de enige, maar hij is wel uitzonderlijk.
0: En kun je hem wel vergelijken op een bepaalde manier met buitenlandse ontwerpers en architecten? Welke namen zou je dan noemen?
1: Ik denk dat je dat van Le Corbusier ook kunt zeggen. Of Frank Lloyd Wright. Ja, ik vind het echt een uitzonderlijk niveau. In zijn beste werk. Laten we zeggen, het proces is heel intrigerend als je naar zijn werk kijkt.
0: Want? Wat maak je dan door?
1: Nou ja, het zijn vaak voor mijn gevoel sprongen. Het is niet zo voorspelbaar. Het is net of hij soms van de ene wereld naar de andere gaat en dan dingen meeneemt waardoor hij tot heel bijzondere resultaten komt. Wat in die tijd, laten we zeggen begin 20e eeuw, dan wordt het begrip ruimte wordt belangrijk. En dat zie je dan vooral in de architectuur. En dan is hij degene die dat eigenlijk overbrengt naar het terrein van de meubelkunst.
0: Want dat was zijn primaire vak eigenlijk, hè?
1: Ja, hij was als meubelmaker opgeleid en zo is hij ook begonnen. Ja, bij zijn vader in een goedlopende meubelatelier werkplaats. Hè, met interessante opdrachten in die tijd, maar wel voorspelbaar en voor de hand liggend wat er daar gemaakt werd. In een rondleiding die hij in 58 heeft gegeven, of 59 was het, bij een overzichtentoontje van zijn werk, zegt hij dan van, en op een gegeven moment had ik toch het idee dat ook in mijn vak wel iets nieuws was te maken.
2: Hè? Het is geen stoel. Ik heb het nooit een stoel genoemd. Het zigzagje zo. En daar is het mee uit. Dit is ook ontstaan uit de goedkoopte van het hout in die tijd voor de oorlog. Het hout van zo'n stoel kostte 90 cent. Dat was gelijmd en geschuurd hout. Dat heette bruinzeep kastplank. En uit zo'n kastplank van 90 cent kon ik zo'n stoel maken. Dus ik zaagde dan verstek en ik schroefde dat zo in elkaar. Daar is die stoel uit ontstaan. Toen kostte zo'n stoel dus een gulden 5. Maar dat is nu natuurlijk heel wat anders. Nu wordt daar speciaal werk van gemaakt. Het wordt van mooi hout gemaakt. Maar het blijft hetzelfde ruimtelijk ding. U kunt dit ding natuurlijk stapelen tot in het oneindige. U kunt hem op zijn kant leggen. De kinderen kunnen er allerhande spelletjes mee doen. Zo'n stoel laat de ruimte ongeschonden. Het is als het ware als een schotje in de ruimte. De ruimte voor en achter, die worden nergens afgesloten. Dat is voor mij de waarde van die stoel. Verder is het een constructief grapje. Maar je kunt al die dingen kun je in de architectuur toepassen.
1: Dus hij heeft zich heel bewust geweest van het feit dat hij uiteindelijk ervoor gekozen heeft om al die nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ideeën in zijn vak te gaan uitproberen. Ik vind dat bijzonder dat iemand dat kan en doet.
2: We hebben in Utrecht die tentoonstelling genoemd een bijdrage tot de vernieuwing van de architectuur. En dat is een beetje een groot woord, maar ja, er zit iets in. En ik hoop dat ik er iets aan meegedaan heb.
0: Nou kennen we misschien allemaal wel, ook de luisteraars, die rood-blauwe stoel. En als je die dan voor ogen neemt en je zou dan willen beschrijven hoe daar de ruimte in doorwerkt, wat zou je dan zeggen?
1: De kern van het ontwerp, dat is dat hij eigenlijk de onderdelen losmaakt. Hè? Dat hij eigenlijk de elementen waaruit die stoel gemaakt wordt, hè, de poten, leuningen, de rug en zitting, dat hij die zelfstandig wil laten zien. He, dus die mogen niet in elkaar overgaan, maar die moeten als ruimtelijke elementen herkenbaar blijven. En dat heeft uiteindelijk het effect dat die stoel, dat was dan ook de bedoeling, dat dat geen object, een massief object in de ruimte wordt, maar dat de ruimte een soort lucht ertussendoor speelt. En dan, wat hij ook zegt, eigenlijk de ruimte intact laat. Dus de ruimte van het interieur. En dat hele idee van dat die meubelen ondergeschikt zijn aan de ruimtelijke ervaring, dat is nieuw. Dat bedenkt hij, dat als je bij architectuur om ruimte gaat, wat in die tijd nieuw was, maar dat dan die meubelen daar geen obstakel in mochten zijn.
0: En dat is natuurlijk een hele oorspronkelijke gedachte, zou je kunnen zeggen, die niemand, voor zover bekend, daarvoor had.
1: Nee, heb ik niet kunnen vinden.
0: Nee, precies. En dat maakt hem zo geniaal, om het maar zo te zeggen. Nu hebben we in de omgeving waaruit ik zelf werk in deze podcast maak, namelijk in Zwolle, een bijzonder pand van hem staan. Dat is het hoofdkantoor van Sralus Beton. Tegenwoordig is dat het kantoor van Wonen. Daar gaan we ook nog specifiek naar kijken in deze confetti. Kun je iets van die genialiteit, vind jij, in dat ontwerp nog terugvinden?
1: Waar het dan om gaat is dat hij die ruimtelijke ervaring, die voor hem heel belangrijk is. Hij vindt dat het klinkt een beetje groot, maar eigenlijk een onderdeel van het mens zijn. Hij heeft qua opvatting het idee dat de mens echt door de zintuigen de wereld om zich heen ervaart. Er waren in die tijd allerlei ideeën over, maar dit was zijn uitgangspunt. En ik vind het dus belangrijk voor een mens dat hij die ruimte ook kan ervaren.
2: Een van de laatst klaargekomen dingen is het kantoorgebouw van de firma Schalen in Zwolle.
1: En dat ervaren van die ruimte, dat zie je eigenlijk, dat voel je. Het is soms meer voelen dan zien in al zijn architectuurontwerpen. En dat zie je dus ook, dat voel je dus ook, dat ervaar je ook als je door het gebouw van Schalen Beton loopt.
0: Een van de dingen die we in de rondleiding in het kantoor ook goed gezien hebben dat de tekenkamer bijvoorbeeld uitzonderlijk veel licht heeft gekregen.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk in het ontwerp echt een plek moet krijgen om dat nog mogelijk te kunnen maken. Maar daarmee was hij ook heel erg bezig met de gebruikswaarde van zo'n pand. Hè? Is dat ook tekenend voor de manier waarop hij ontwierp, dat hij altijd vanuit de gebruiker de dingen probeerde te realiseren?
1: Dat is een beetje dubbel. Hij heeft wel eens wat gezegd over de relatie tussen de architect en de opdrachtgever. En dan zou je het misschien kunnen verwoorden dat hij zei van ja, je moet de opdrachtgever wel duidelijk maken wat hij eigenlijk wil.
0: Oh ja.
1: Dus hij hield wel rekening met de wens van de opdrachtgever, maar hij had ook heel duidelijk een eigen plan van hoe iets moest worden. En dat probeerde hij eigenlijk de opdrachtgever een beetje in die richting te brengen. Het is een beetje situatiegebonden. Hoe streng hij opdracht.
0: Hij kon meebewegen met een wens van een opdrachtgever, maar kon ook heel duidelijk een eigen idee hebben, wat natuurlijk ook hem bepaalde als kunstenaar en ontwerper. Anders maak je niet de bijzondere dingen die hij gemaakt heeft. Ja. Nu heeft hij in de jaren 20 zijn carrière verder kunnen opbouwen, ook veel meubels ontworpen, daar ook al panden natuurlijk ontworpen. Dat is toen begonnen, denk ik. Hè? In welke periode ongeveer is hij gaan tekenen aan woningen met name?
1: Het Schreulenhuis is een echt wel een keerpunt. Dat was zijn eerste echte architectonische opdracht.
0: In het jaar?
1: 1924. Daarvoor heeft hij wel 3 winkelverbouwingen gedaan, die ook erg gewaardeerd werden. Hij heeft dankzij de Truus Schreuder de kans gegeven om dat ene huis neer te zetten. Hij is er wereldberoemd mee geworden. Ook toen al. Hè. Dat heeft meteen ontzettend veel internationale aandacht gekregen. Het heeft hem meteen een enorme loopbaan als architect. Dat is niet het gevolg geweest. Je kunt zelfs zeggen, hè, kwade tongen beweren dat het misschien wel tegen hem gewerkt heeft, omdat het een uitzonderlijk huis was.
0: Ja, te excentriek voor veel opdrachtgevers eigenlijk.
1: Ja, en hij had ook geen officiële architectenopleiding.
0: Dus in de jaren 20 zat het ook een omslag van meubels naar woningen. Nu hebben we ook even gekeken naar welke muziek nou zou kunnen passen bij die periode. Wat een beetje, laat me zeggen, ook kleur kan geven aan de luisteraars van Confetti. Naar de tijd waarin dus Rietveld dingen deed die wij nog steeds modern vinden. En kwam ik uit op een nummer van Benny Goodman in de jaren 20. Had hij iets met jazz, denk jij?
1: Hij had eigenlijk heel weinig met andere kunstvormen. Ik bedoel, hij vond het allemaal heel goed dat het gebeurde. En hij zat in het bestuur van de Filmliga. Dus hij was wel heel enthousiast en stimulerend over alle vernieuwingen. Maar tegelijkertijd was hij ook een beetje monomaan. Hij was met architectuur bezig en met meubelen en dat had zijn volledige aandacht. Ik denk niet dat hij er veel tijd aan besteedde, laat ik het zo zeggen.
0: Dat is dan een beetje anders dan wij hier doen. Wij besteden wel tijd aan de muziek. Ja, Ida van Zijl, ik dank je hartelijk voor dit gesprek over Gerrit Rietveld.
1: Jij ook bedankt. Ik vind dat heel leuk om zo'n lievelingsonderwerp te praten.
0: Dat was te merken. Dank je wel. En we gaan luisteren naar Room 1411 van Benny Goodman uit 1928.
3: Kraakplaat.

Benny Goodman speelt Room 1411 in een opname uit 1928. De periode dat Rietveld van meubelmaker ook architect werd.

0: En we maken nu een sprong van de jaren 20 naar de jaren 50. Dat doen we in een bijzonder gesprek met iemand die ook de naam Rietveld draagt. Namelijk kleinzoon Wim. En die kan uit de eerste hand herinneringen terughalen aan zijn opa. Om te beginnen vraag ik Wim Rietveld hoe lang hij zijn opa bewust heeft meegemaakt en wat voor een man zijn grootvader was.
1: Ik heb eigenlijk van mijn 7e jaar tot mijn 14e jaar mijn opa gekend.
0: Dus u heeft uw grootvader een jaar of 7 bewust meegemaakt. En wat voor een man was het dan? Welke herinnering heeft u aan hem?
1: Mijn vader en ik die gingen samen op een ochtend naar opa op bezoek. En wel in het Rietveld Veulenhuis. Maar hij was daar alleen op dat moment. Ik herinner me nog de positie hoe we aan tafel zaten. Ik was in een jaar of 6, 7 en mijn rug was gericht echt naar die openslaande ramen. Die beroemde openslaande ramen. Mm-hmm. En mijn opa en mijn vader zaten tegenover. Nou, en die samen hadden dan een gesprek over die rondweg die langs zou komen. Die was er toen nog niet, maar die rondweg van Utrecht, die was toen in de stijgers. En daar, dat gesprek ging daar over. En mijn opa zelf, die was ook aardig tegen kinderen, want dat herinner ik me, dat is me altijd bijgebleven, dat hij wilde me per se een cadeautje geven. En hij had dan nog een mondharmonica en dat moest ik dan maar leren spelen. Ja, het was toch wel een amabele man, om dat maar zo te zeggen.
0: U had nog 2 andere anekdotes. Dit was de eerste anekdote.
1: Ja, eigenlijk over de aluminium stoel. Kent u die?
0: Ja, het is een gebogen stoel eigenlijk. Hè? Is die uit 1 plaat gemaakt of is het een stoel met buizen?
1: Nou, dat is een goede opmerking. Het was een stoel, er was een platte uitslag en daar zaten dan gaten in. En de bedoeling was dat je dan met de stempel in 1 klap de aluminium stoel kon krijgen. Nou, en mijn vader, die had een eigen zaak. En toen waren we al verhuisd naar Epe in Gelderland.
0: Ja.
1: Rietveld Instrumenten. En die heeft die eerste, een zaak voor prototypes en machines. En mijn vader heeft toen de eerste prototypes voor de aluminium stoel gemaakt.
0: Oh, zijn die gemaakt ook in Epe?
1: Ja.
0: Wat voor soort bedrijf is het dan precies, wat uw vader had?
1: Nou, een soort machinefabriek, maar we maakten allemaal apparaten en prototypes. Dus er was een heel scala van producten wat hij maakte. En ook veel eenlingen.
0: En daar werd dus de aluminiumstoel voor het eerst geslagen. En ik weet uit een interview wat Gerrit Rietveld gegeven heeft, een televisie-interview. Ik dacht een jaar of zo voor zijn overlijden, dat hij dat een behoorlijk karwei vond om te bedenken hoe je met 1 klap een stoel kon maken.
1: Ja, daar heb je een goede uitslag voor nodig. En heel veel geld, hè, want die machines, die stempels, die zijn schrikkelijk barend duur. En je hebt maar 1 probleem, je hebt dan enorme aantallen nodig om een goede prijs te krijgen.
0: Ja, want is die wel ook toen in die tijd al in productie genomen?
1: Nee, nooit.
0: Nee, nooit hè? Nee, het is een uniek exemplaar gebleven. Dus
1: en Cassina, die heeft het ook geprobeerd.
0: Ja, Cassina is de Italiaanse producent die nu de rechten heeft van de meubelontwerper, hè?
1: Ja, exact. Maar die zijn ook eigenlijk een beetje op de kosten eigenlijk teruggekomen op het voornemen om dat in productie te nemen.
0: Ja, u had nog een anekdote.
1: En dat gaat eigenlijk een beetje over het kantoor van het Tralis Beton in Zwolle. Omdat wij in Epe woonden, kwam mijn opa frequenter langs. Hè, want hij had een project in Zwolle waar de Tralis Beton gebouwd zou worden. En dat is maar 25 kilometer van Zwolle. Dus daarom kwam hij regelmatig bij ons thuis. Nou, en ik kwam een keer uit school gefietst. En toen zag ik de auto van mijn opa. En ik weet nou toch precies wat voor auto dat was. Het was een Ford Taunus 17M. En die werd ook wel eens in de volksmond dan de badkuip genoemd. Nou, en ik vond het leuk om even rondom die auto te lopen. Nou, en die zat vol butsen, aanrijdingsschadingen. Nou, het leek wel of er een hagelbui plaatsgevonden had. En dat liet hij gewoon zitten. Maar als ik dat nou vergelijk met mijn vader, nou, daar zat geen plekje op de auto, om het maar zo te zeggen. Dus dan kun je toch even het verschil zien. Ja, mijn opa was totaal niet materialistisch, om het maar zo te zeggen. Die gebruikte dat als vervoermiddel en daarmee waar.
0: Uw grootvader was in die zin ook een bijzonder man. Hè? Dus er is een beroemde uitspraak. Dat gaat over zitten is een werkwoord. En als je moe bent, dan ga je maar liggen. Herkent u daar uw opa ook in?
1: Ja, want die man was altijd bezig. Een soort workaholic, om het maar zo te zeggen. Maar als jij gedreven bent doordat je iets wil scheppen, iets wil maken, dan ben je er ook dag en nacht mee bezig. En dat was hij ook echt. Nou, en toen ik die auto bekeken had, toen kwam ik binnen en toen zat mijn opa en mijn ouders aan de tafel. En op de vleugel bij ons thuis, daar stond de maquette van Schralen Souton. Die was toen net af. Nou, en dat vond ik wel zo mooi als kind. Dat zijn eigenlijk schitterende poppenhuizen. En hij kon dat zelf ook heel goed maken. Dus dat is me ook altijd bijgebleven, die maquette van Schralen Souton.
0: En het is bovendien een bijzonder object, omdat uw grootvader, Gerrit Rietveld, slechts één kantoor ontworpen heeft. En dat is het kantoor van Schralen Beton in Zwolle.
1: Ja, klopt. Dat is ook een uniek gebouw, ja.
0: Ja, uniek gebouw. En wat hij ook gedaan heeft, dat is veel minder bekend van Gerrit Rietveld, is het embleem van Schralen Beton ontwerpen. Dat op de gevel gestaan heeft, op het dak gestaan heeft en nog volgens mij aan de gevel.
1: Ja, want ik ben er nog recent, nog toevallig, een keer geweest in Zwolle. En er zijn andere eigenaren die nu dat kantoor hebben. En die wilden er andere letters op zetten. Hè, van iets van wonen. Maar de omgeving, de buurt die daar woont, de mensen, die zijn daar toch heel erg mee bezig. Want die letters moeten wel hetzelfde blijven. De vorm van de letters dan.
0: Ja, die hebben gevoel voor design en voor de historie, zou je kunnen zeggen. En dat was ook vrij recent een vergadering van de Vereniging van Rietveld, huiseigenaren.
1: Ja, daar ben ik ook lid van, want ze hebben één heel leuk aspect. Dat is bij elkaar op visite. Dus er zijn heel veel Rietveld-eigenaren die hebben een huis en die stellen dat dan voor de leden wel open om daar een kijkje binnenshuis te nemen. En daar heb ik toch veel gebruik van gemaakt, want ik vind dat zelf ook wel heel leuk. En ja, dat komt niet vaak voor dat je zomaar een huis bij een ander kan komen kijken. Hè? Schluren bij de buren.
0: Ja, het is schluren bij de buren inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk de huizen van Rietveld. Die zijn natuurlijk ook niet zomaar een object om te kunnen gluren bij de buren. Daar is ook een prachtig boek over verschenen. Wilde van de Eenvoud, hè, fotowerk van Arjan Bronkhorst. U heeft daar als voorzitter van de stichting die de auteursrechten beheert ook de inleiding bij geschreven, samen met Martine Eskus, de secretaris van de vereniging. Ja. Heeft u in het boek nog heel veel nieuwe dingen gezien die u niet wist?
1: Nou, het hele leuke concept is natuurlijk dat je de eigenaren van de woningen, dat die ook een verhaaltje vertellen hoe ze dat allemaal ervaren en hoe ze inwonen. Er zijn sommige eigenaren die nooit iets veranderd hebben in die, nou wat is het, 60 jaar dat ze er wonen. Dat vond ik toch wel iets apart aan het boek, dat hij er nog een extra laag bij had. Arjan Bronkhorst heeft nog een expositie gehouden in New York. Dat is ook vrij kort geleden heeft hij dat gedaan.
0: En denkt u dat de belangstelling voor het werk van Rietveld aan het toenemen is de laatste jaren?
1: Dat denk ik toch eigenlijk wel, ja. Want er worden veel boeken over geschreven. Zoals Arjan, maar ook een soort biografie van Rietveld wordt er gemaakt. Dat geldt ook voor Schralens Beton. Dat is ook een rijksmonument. En er zijn natuurlijk heel veel van. Ja,
0: waardoor ze ook goed bewaard blijven.
1: Precies, dat trekt de aandacht. En dan wordt het ook goed onderhouden. Want die huizen die zijn al bijna net zo oud als ik. Hè? Dus,
0: ja. Ja. Ja, want mag dat vragen, hoe oud bent u?
1: Ik ben 77, vind ik. Maar als ik met de bril van nu kijk, dan zie je dat al die architecten van naam, die hebben allemaal zelf grote huizen en die kunnen ermee voor de dag komen. Maar hij heeft in principe nooit een eigen huis gehad en een eigen vermogen. En dus als je zegt, ja, dat is Spartaans, ja, dan kun je dat stellen.
0: Hij gaf niet om materiële rijkdommen.
1: Precies.
0: En hij woonde natuurlijk uiteindelijk ook wel samen, hè, begreep ik, met Truus Schreuder in Utrecht.
1: Ja, dat.
0: Waar u ook op bezoek was en waar uw vader en uw grootvader spraken over de rondweg in Utrecht. En waar u een mondharmonica kreeg als een warm aandenken aan een aimabele grootvader.
1: Zo is dat, ja.
0: En op het eind van het gesprek zou ik graag een nummer draaien dat u passend vindt bij wat we besproken hebben. En waar denkt u dan aan?
1: ik herinner me dat de Beatles een nummer hebben geschreven, performed met een mondharmonica erin. En ik denk dat het heet Love Me Do.
0: Dank u wel, Wim Riesveld, voor dit mooie gesprek over uw grootvader.
1: Nou, heel graag gedaan.

0: Beatles gaan we eruit. Love Me Do, op bezoek van Wim Rietveld. Kleinzoon van meubelontwerper en architect Gerrit Rietveld. Die, net als de Beatles, in het eigen vakgebied een volledig nieuwe stijl ontwikkelde. En we maken de leestafel weer vrij en ruimen de fotoboeken, de biografie, de catalogus met Rietvelds werken en de bijzondere uitgaven over het Holland Paviljoen in Venetië weer op. Maar dat doen we niet zonder de aantekeningen voor te lezen die barman Enrico heeft aangereikt met een paar goede tips om het werk van Rietveld zelf te ondergaan en te bekijken.
1: De confetti-kalender.
0: 1. Het Centraal Museum in Utrecht bijvoorbeeld beheert een deel van de Rietveld-collectie, waaronder een exemplaar van de rood-blauwe stoel die Rietveld zelf nog maakte rond 1925. 2. Neem in Utrecht dan ook een kijkje in het Rietveld-Schreuderhuis, waar Wim Rietveld van grootvader Gerrit een mondharmonica cadeau kreeg. 3. In het Krullemullenmuseum in Apeldoorn vind je het Rietveld-paviljoen dat hij in 1955 ontwierp voor de internationale beeldententoonstelling Sonsbeek 55 in Arnhem. Dat later werd afgebroken en weer werd opgebouwd in Krullemuller. 4. En rijdt in Zwolle even over de Willemsvaart langs het kantoor van Schrales Beton, waar de nieuwe eigenaar van wonen naast de entree een kleine Rietveld showroom heeft ingericht. 5. En voor de echte liefhebbers een laatste tip. In Museum Moor in Gorssel hangen nu werken van schilder Charlie Thorop samen met Pijker Koch. Charlie was een vriendin van Rietveld, die hem te midden van andere vrienden op een van haar werken portretteerde. En in de vitrine zie je daar een foto van haar atelier uit 1933 met dit doek in wording. En als je goed kijkt, ontdek je ook een exemplaar van de rood-blauwe stoel van Rietveld.
1: Confetti. Check de socials en vind ons op confettipodcast.nl.
0: We hebben geprobeerd Rietveld hier in deze confetti te portretteren en je enthousiast te maken voor zijn werken. Bedankt voor het luisteren en arrivederci, tot
2: confetti! Confetti!
0: Ja, de deur valt weer dicht van Krancafé Confetti. En terwijl ik naar huis loop, zit ik op de koptelefoon een bijzonder stuk muziek. Michael Sloan van het album Architect Grooves 2. En hoe heet het nummer? Gerrit Rietveld en de Rietveld Schreuderhaus.

0: café.
1: Commerciële talenten, opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
7: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Daar waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
9: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
8: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Gedetineerden van de penitentiaire inrichting Zwolle hebben een monument gemaakt ter nagedachtenis van 2284 weeskinderen die in de 19e eeuw anoniem werden begraven in Veenhuizen. Het monument bestaat uit een roestvrijstalen turfcar met stenen waarop de namen van de overleden kinderen staan. Het idee ontstond na een lezing van schrijfster Patricia Snel over de geschiedenis van de weeskinderen. Het monument werd woensdag onthuld op de begraafplaats in Veenhuizen en krijgt binnenkort een definitieve plek. Kobi Zandbergen is de eerste vrouwelijke ereburger van Zwolle. Burgemeester Peter Snijders reikte haar donderdag de bijbehorende onderscheiding uit tijdens haar afscheid als directeur van het academiehuis De Grote Kerk. Zandbergen krijgt het ereburgerschap vanwege haar jarenlange inzet voor de stad. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in het onderwijs, de creatieve sector en de ontwikkeling van het academiehuis. Natuurlijk ben ik trots, het is heel eervol, maar het is extra bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke ereburger ben, aldus Zandbergen. Ze is de vijfde ereburger van Zwolle. Vrijwilligers hebben in Kampen geoefend met het sluiten van de waterkering langs de IJssel. Bij hoogwater moet ongeveer 2 kilometer kade worden afgesloten om de stad te beschermen. Tijdens de oefening werden onder meer tijdelijke schotbalken, vloedplanken en hefschuiven geplaatst. Zo'n 270 vrijwilligers staan klaar om bij hoogwater in actie te komen. En ook in Zwolle werd geoefend met het afsluiten van openingen in de waterkering.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet, reserveer direct op onserf.nl.
1: Tweewielercentrum Zwolle, betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
2: Schaefer Mediation, een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website, schaefer-mediation.nl.
3: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. Politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat vol bloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en dan wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Hier op de A1 Apeldoorn Amsterdam, 6 kilometer tussen Stroe en Hoevelaak, een kwartier vertraging door een ongeluk, de weg is weer vrij. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven, 3 kilometer file. En daar is de weg dicht door een demonstratie. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 minuten vertraging bij knooppunt Hattemerbroek. 10 minuten op de A30 Ede-Barneveld bij de A1. En 20 minuten op de N224 Arnhem richting Zeist bij Veenendaal, 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kobi Zandbergen is de eerste vrouwelijke ereburger van Zwolle. Burgemeester Peter Snijders reikte haar donderdag de bijbehorende onderscheiding uit tijdens haar afscheid als directeur van het academiehuis De Grote Kerk. Zandbergen krijgt het ereburgerschap vanwege haar jarenlange inzet voor de stad. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in het onderwijs, de creatieve sector en de ontwikkeling van het academiehuis. Natuurlijk ben ik trots, het is heel eervol, maar het is extra bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke ereburger ben, aldus Zandbergen. Ze is de vijfde ereburger van Zwolle. Studenten hebben grote moeite om een kamer te vinden in Zwolle. De stad heeft een tekort van ongeveer 500 studentenkamers en een kamer kost gemiddeld €688 per maand. Ook zijn de wachttijden lang. Op sommige kamers van SSH komen tientallen reacties binnen. De gemeente wil daarom de komende jaren ongeveer 1000 studentenwoningen toevoegen. Volgens studentenbelangenorganisatie SOOS zijn vooral de hoge huurprijzen een probleem. Daardoor kiezen sommige studenten ervoor om thuis te blijven wonen en naar Zwolle te reizen. Bij nieuwe woningbouw in Zwolle komen voor het eerst duidelijke eisen voor fietsparkeren. Fietsenstallingen moeten voldoende ruimte bieden, goed bereikbaar zijn en praktisch te gebruiken zijn. De gemeente wil met de nieuwe regels ontwikkelaars vooraf duidelijkheid geven over parkeren en mobiliteit. Ook komen er verschillende normen voor autoparkeren afhankelijk van de locatie. In gebieden zoals de spoorzone, Nieuwe Veemarkt en het Stadshart wil Zwolle auto's zoveel mogelijk onderbrengen in mobiliteitshubs. Zo moet er meer ruimte komen voor woningen, groen en een leefbare stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Dit is 1 Zwolle. Van de peperbus tot de potgietersingel.
3: Dit is 1

0: Dit is Eén Zwolle. Van de peperbus tot de potgietersingel.
1: Dit is Eén Zwolle.

0: en kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Bianca.

0: A12, die is richting Duitsland dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast? Ga je lekker, jongen? Je wilt toch rapper worden? Rappers

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kobi Zandbergen is de eerste vrouwelijke ereburger van Zwolle. Burgemeester Peter Snijders reikte haar donderdag de bijbehorende onderscheiding uit tijdens haar afscheid als directeur van het academiehuis De Grote Kerk. Zandbergen krijgt het ereburgerschap vanwege haar jarenlange inzet voor de stad. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in het onderwijs, de creatieve sector en de ontwikkeling van het academiehuis. Natuurlijk ben ik trots, het is heel eervol, maar het is extra bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke ereburger ben, aldus Zandbergen. Ze is de vijfde ereburger van Zwolle. Vrijwilligers hebben in Kampen geoefend met het sluiten van de waterkering langs de IJssel. Bij hoogwater moet ongeveer 2 kilometer kade worden afgesloten om de stad te beschermen. Tijdens de oefening werden onder meer tijdelijke schotbalken, vloedplanken en hefschuiven geplaatst. Zo'n 270 vrijwilligers staan klaar om bij hoogwater in actie te komen. En ook in Zwolle werd geoefend met het afsluiten van openingen in de waterkering. Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute, fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: de talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH-uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
1: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
3: Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
4: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon.
7: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N224 van Arnhem naar Zeist. Bij Veenendaal heb je 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met de werkzaamheden aan de A12 die dicht is. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam sta je bij Hoevelaken 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kobi Zandbergen is de eerste vrouwelijke ereburger van Zwolle. Burgemeester Peter Snijders reikte haar donderdag de bijbehorende onderscheiding uit tijdens haar afscheid als directeur van het academiehuis De Grote Kerk. Zandbergen krijgt het ereburgerschap vanwege haar jarenlange inzet voor de stad. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in het onderwijs, de creatieve sector en de ontwikkeling van het academiehuis. Natuurlijk ben ik trots, het is heel eervol, maar het is extra bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke ereburger ben, aldus Zandbergen. Ze is de vijfde ereburger van Zwolle. Vrijwilligers hebben in Kampen geoefend met het sluiten van de waterkering langs de IJssel. Bij hoogwater moet ongeveer 2 kilometer kade worden afgesloten om de stad te beschermen. Tijdens de oefening werden onder meer tijdelijke schotbalken, vloedplanken en hefschuiven geplaatst. Zo'n 270 vrijwilligers staan klaar om bij hoogwater in actie te komen. En ook in Zwolle werd geoefend met het afsluiten van openingen in de waterkering. Bij nieuwe woningbouw in Zwolle komen voor het eerst duidelijke eisen voor fietsparkeren. Fietsenstallingen moeten voldoende ruimte bieden, goed bereikbaar zijn en praktisch te gebruiken zijn. De gemeente wil met de nieuwe regels ontwikkelaars vooraf duidelijkheid geven over parkeren en mobiliteit. Ook komen er verschillende normen voor autoparkeren, afhankelijk van de locatie. In gebieden zoals de spoorzone, Nieuwe Veemarkt en het Stadshart wil Zwolle auto's zoveel mogelijk onderbrengen in mobiliteitshubs. Zo moet er meer ruimte komen voor woningen, groen en een leefbare stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.
2: Dit is 1 Zwolle. Van de Diezerstraat tot de Deventerstraat.
3: Dit is 1 Zwolle.

0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
1: Wauw! Wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Weijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Weijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Weijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
2: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
0: Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen.
5: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N224 van Arnhem naar Zeist. Bij Veenendaal heb je 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met de werkzaamheden aan de A12 die dicht is. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam sta je bij Hoevelaken 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute.

0: fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken. Gedetineerden van de penitentiaire inrichting Zwolle hebben een monument gemaakt ter nagedachtenis van 2284 weeskinderen die in de 19e eeuw anoniem werden begraven in Veenhuizen. Het monument bestaat uit een roestvrij stalen turfkar met stenen waarop de namen van de overleden kinderen staan. Het idee ontstond na een lezing van schrijfster Patricia Snell over de geschiedenis van de weeskinderen. Het monument werd woensdag onthuld op de begraafplaats in Veenhuizen en krijgt binnenkort een definitieve plek. Studenten hebben grote moeite om een kamer te vinden in Zwolle. De stad heeft een tekort van ongeveer 500 studentenkamers en een kamer kost gemiddeld €688 per maand. Ook zijn de wachttijden lang. Op sommige kamers van SSH komen tientallen reacties binnen. De gemeente wil daarom de komende jaren ongeveer 1000 studentenwoningen toevoegen. Volgens studentenbelangenorganisatie SOOS zijn vooral de hoge huurprijzen een probleem. Daardoor kiezen sommige studenten ervoor om thuis te blijven wonen en naar Zwolle te reizen.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl. Mix XL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. Mix XL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20.
2: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N224 van Arnhem naar Zeist. Bij Veenendaal heb je 10 minuten op onthoud. Heeft te maken met de werkzaamheden aan de A12 die dicht is. Op de A1...
2: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kobi Zandbergen is de eerste vrouwelijke ereburger van Zwolle. Burgemeester Peter Snijders reikte haar donderdag de bijbehorende onderscheiding uit tijdens haar afscheid als directeur van het academiehuis De Grote Kerk. Zandbergen krijgt het ereburgerschap vanwege haar jarenlange inzet voor de stad. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in het onderwijs, de creatieve sector en de ontwikkeling van het academiehuis. Natuurlijk ben ik trots, het is heel eervol, maar het is extra bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke ereburger ben, aldus Zandbergen. Ze is de 5e ereburger van Zwolle. Vrijwilligers hebben in Kampen geoefend met het sluiten van de waterkering langs de IJssel. Bij hoogwater moet ongeveer 2 kilometer kade worden afgesloten om de stad te beschermen. Tijdens de oefening werden onder meer tijdelijke schotbalken, vloedplanken en hefschuiven geplaatst. Zo'n 270 vrijwilligers staan klaar om bij hoogwater in actie te komen. En ook in Zwolle werd geoefend met het afsluiten van openingen in de waterkering. Bij nieuwe woningbouw in Zwolle komen voor het eerst duidelijke eisen voor fietsparkeren. Fietsenstallingen moeten voldoende ruimte bieden, goed bereikbaar zijn en praktisch te gebruiken zijn. De gemeente wil met de nieuwe regels ontwikkelaars vooraf duidelijkheid geven over parkeren en mobiliteit. Ook komen er verschillende normen voor autoparkeren, afhankelijk van de locatie. In gebieden zoals de spoorzone, Nieuwe Veemarkt en het Stadshart wil Zwolle auto's zoveel mogelijk onderbrengen in mobiliteitshubs. Zo moet er meer ruimte komen voor woningen, groen en een leefbare stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kantoor op het Harde heeft een uitgebreid assortiment aan boeken en kantoorartikelen. Maar u vindt er ook een ruime keuze aan puzzels van onder andere Jan van Haasteren. En wenskaarten voor alle leeftijden. Zien we u snel? Marsman, Centrumplein 1, het Harde of marsman.nl.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038 45 35 503.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
6: Schaefer Mediation. Een professionele buitenstaander die jou helpt om een oplossing te vinden met onder andere huwelijksmediation, arbeidsmediation en familiemediation. Dus blijf niet met ergernis zitten, maar bel Schaefer Mediation. Of kijk op onze website schaefer-mediation.nl.
7: ANWB, hoe kan ik je helpen?
8: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
9: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon.
1: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
11: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N224 van Arnhem naar Zeist. Bij Veenendaal heb je 10 minuten oponthoud. Heeft te maken met de werkzaamheden aan de A12 die dicht is. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam sta je bij Hoevelaken 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.
12: Van de peperbus tot de potgietersingel.
13: Van de peperbus tot de potgietersingel.
12: Dit is 1 Zwolle.

0: Paperbus tot de potgietersingel.
1: Van de Paperbus tot de potgietersingel.
0: Dit is 1 Zwolle. Van de Paperbus tot de potgietersingel.
1: Van de Paperbus tot de potgietersingel.
0: Dit is 1 Zwolle.

0: het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kobi Zandbergen is de eerste vrouwelijke ereburger van Zwolle. Burgemeester Peter Snijders reikte haar donderdag de bijbehorende onderscheiding uit tijdens haar afscheid als directeur van het academiehuis De Grote Kerk. Zandbergen krijgt het ereburgerschap vanwege haar jarenlange inzet voor de stad. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in het onderwijs, de creatieve sector en de ontwikkeling van het academiehuis. Natuurlijk ben ik trots, het is heel eervol, maar het is extra bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke ereburger ben, aldus Zandbergen. Ze is de vijfde ereburger van Zwolle. Studenten hebben grote moeite om een kamer te vinden in Zwolle. De stad heeft een tekort van ongeveer 500 studentenkamers en een kamer kost gemiddeld €688 per maand. Ook zijn de wachttijden lang. Op sommige kamers van SSH komen tientallen reacties binnen. De gemeente wil daarom de komende jaren ongeveer 1000 studentenwoningen toevoegen. Volgens studentenbelangenorganisatie SOOS zijn vooral de hoge huurprijzen een probleem. Daardoor kiezen sommige studenten ervoor om thuis te blijven wonen en naar Zwolle te reizen. Gedetineerden van de penitentiaire inrichting Zwolle hebben een monument gemaakt ter nagedachtenis van 2284 weeskinderen die in de 19e eeuw anoniem werden begraven in Veenhuizen. Het monument bestaat uit een roestvrijstalen turfcar met stenen waarop de namen van de overleden kinderen staan. Het idee ontstond na een lezing

0: Van schrijfster Patricia Snell over de geschiedenis van de weeskinderen. Het monument werd woensdag onthuld op de begraafplaats in Veenhuizen en krijgt binnenkort een definitieve plek.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
2: Omdat je niet iedere dag een hypotheek afsluit, is het belangrijk iemand te vinden die objectief is. Iemand die je kunt vertrouwen. Finenso Hypotheken is al bijna 50 jaar het adres voor het afsluiten van een hypotheek of verzekering en al je bankzaken. Onze specialisten helpen jou graag bij het zoeken naar de beste oplossing. 100% onafhankelijk. Kijk snel op finenso.nl en neem contact met ons op.
0: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Bianca.

0: Van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal, daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute, fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken. Vrijwilligers hebben in Kampen geoefend met het sluiten van de waterkering langs de IJssel. Bij hoogwater moet ongeveer 2 kilometer kade worden afgesloten om de stad te beschermen. Tijdens de oefening werden onder meer tijdelijke schotbalken, vloedplanken en hefschuiven geplaatst. Zo'n 270 vrijwilligers staan klaar om bij hoogwater in actie te komen. En ook in Zwolle werd geoefend met het afsluiten van openingen in de waterkering. Bij nieuwe woningbouw in Zwolle komen voor het eerst duidelijke eisen voor fietsparkeren. Fietsenstallingen moeten voldoende ruimte bieden, goed bereikbaar zijn en praktisch te gebruiken zijn. De gemeente wil met de nieuwe regels ontwikkelaars vooraf duidelijkheid geven over parkeren en mobiliteit. Ook komen er verschillende normen voor autoparkeren afhankelijk van de locatie. In gebieden zoals de spoorzone, Nieuwe Veemarkt en het Stadshart wil Zwolle auto's zoveel mogelijk onderbrengen in mobiliteitshubs. Zo moet er meer ruimte komen voor woningen, groen en een leefbare stad.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle. Onderweg in en rond Zwolle, 1 Zwolle 105.0 FM en 1zwolle.nl.

0: Wij hebben iets groots te vieren, want Wagemans Wonen is jarig. We staan te springen om je woondromen waar te maken. Al 90 jaar, een begrip in Lemelerveld. Kom ook langs en laat je inspireren. De meubels veranderen, Wagemans Wonen blijft hetzelfde.
1: Vitaal en soepel ouder worden? Fysioplus Zwolle biedt fysiotherapeutische zorg van het hoogste niveau. Onze specialisten helpen u verantwoord bewegen. In de behandelkamer of in onze sportgroepen. Met 4 locaties zijn we altijd dichtbij in Zwolle. Maak uw afspraak via fysiopluszwolle.nl of bel 038-45-35-503.
2: Tweewielercentrum Zwolle. Betaalbaar fietsplezier voor jong en oud. We zijn niet alleen gespecialiseerd in de verkoop, reparatie en het onderhoud van fietsen en e-bikes, maar ook in bakfietsen, driewielers en aangepaste fietsen. Meer weten? Kijk op tweewielercentrumzwolle.com.
3: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijndh.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. Politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is het ANWB Verkeer op 1 Zwolle.
7: Dit is Bianca.

0: van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op Eenswolle. Via 105.0 FM en via eenswolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kobi Zandbergen is de eerste vrouwelijke ereburger van Zwolle. Burgemeester Peter Snijders reikte haar donderdag de bijbehorende onderscheiding uit tijdens haar afscheid als directeur van het academiehuis De Grote Kerk. Zandbergen krijgt het ereburgerschap vanwege haar jarenlange inzet voor de stad. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in het onderwijs, de creatieve sector en de ontwikkeling van het academiehuis. Natuurlijk ben ik trots, het is heel eervol, maar het is extra bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke ereburger ben, aldus Zandbergen. Ze is de 5e ereburger van Zwolle. Studenten hebben grote moeite om een kamer te vinden in Zwolle. De stad heeft een tekort van ongeveer 500 studentenkamers en een kamer kost gemiddeld €688 per maand. Ook zijn de wachttijden lang. Op sommige kamers van SSH komen tientallen reacties binnen. De gemeente wil daarom de komende jaren ongeveer 1000 studentenwoningen toevoegen. Volgens studentenbelangenorganisatie SOOS zijn vooral de hoge huurprijzen een probleem. Daardoor kiezen sommige studenten ervoor om thuis te blijven wonen en naar Zwolle te reizen. Gedetineerden van de penitentiaire inrichting Zwolle hebben een monument gemaakt ter nagedachtenis van 2284 weeskinderen die in de 19e eeuw anoniem werden begraven in Veenhuizen. Het monument bestaat uit een roestvrijstalen turfcar met stenen waarop de namen van de overleden kinderen staan. Het idee ontstond na een lezing van schrijfster Patricia Snell over de geschiedenis van de weeskinderen. Het monument werd woensdag onthuld op de begraafplaats in Veenhuizen en krijgt binnenkort een definitieve plek.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Ontmoetingscentrum Ons Erf in Kampen. Al meer dan 25 jaar een begrip in de omgeving Zwolle voor feesten en partijen. Wacht niet. Reserveer direct op onserf.nl.
1: Jij verdient meer. Meer salaris, meer bonus, meer werkplezier, meer flexibiliteit, meer erkenning, meer afwisseling. Werken bij NDH betekent niet kiezen, maar krijgen. Of je nou op zoek bent naar een leuke bijbaan, een carrière switch of een mooie job. Bij NDH worden jouw kwaliteiten meer beloond. Dus kom bij ons werken in Doetinchem, Nijmegen of Deventer. Want jij verdient meer. NDH Media Groep. Meer met media. Kijk voor al onze salesvacatures op werkenbijmdh.nl.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Wauw, wat een gave tegelvloeren bij Tegelhuis Bijen. Natuursteenlook, houtlook, kasteelvloeren. Zo warm en sfeervol. En het beste in combinatie met een warmtepomp en vloerverwarming. Bovendien alles perfect geregeld en de lekkerste koffie. Tegelhuis Bijen, specialist in warme vloeren. Enkweg 1B in Bijen. Ook in Gieten. Zie ook tegelhuis.nl.
5: Last van schimmel in je huurwoning? Achterstallig onderhoud? Een te hoge huur? Of een intimiderende verhuurder? Stichting Huurteam Zwolle is er voor al je huurvragen. Wij helpen iedereen. Begrijpelijk en gratis. Hulp nodig? Kijk op stichtinghuurteamzwolle.nl.
6: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Te sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
8: Dit is Bianca.

0: Arnhem naar Zeist bij Veenendaal. Daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Kobi Zandbergen is de eerste vrouwelijke ereburger van Zwolle. Burgemeester Peter Snijders reikte haar donderdag de bijbehorende onderscheiding uit tijdens haar afscheid als directeur van het academiehuis De Grote Kerk. Zandbergen krijgt het ereburgerschap vanwege haar jarenlange inzet voor de stad. Ze speelde onder meer een belangrijke rol in het onderwijs, de creatieve sector en de ontwikkeling van het academiehuis. Natuurlijk ben ik trots, het is heel eervol, maar het is extra bijzonder dat ik de eerste vrouwelijke ereburger ben, aldus Zandbergen. Ze is de vijfde ereburger van Zwolle. Bij nieuwe woningbouw in Zwolle komen voor het eerst duidelijke eisen voor fietsparkeren. Fietsenstallingen moeten voldoende ruimte bieden, goed bereikbaar zijn en praktisch te gebruiken zijn. De gemeente wil met de nieuwe regels ontwikkelaars vooraf duidelijkheid geven over parkeren en mobiliteit. Ook komen er verschillende normen voor autoparkeren afhankelijk van de locatie. In gebieden zoals de spoorzone, Nieuwe Veemarkt en het Stadshart wil Zwolle auto's zoveel mogelijk onderbrengen in mobiliteitshubs. Zo moet er meer ruimte komen voor woningen, groen en een leefbare stad. Kampen staat deze winter volop in het teken van schilder Hendrik Averkamp. In het Stedelijk Museum is de tentoonstelling Averkamp terug in Kampen te zien. Ook in de stad zijn verschillende activiteiten, zoals een kunstroute, fietsroutes en historische scènes. Zo kunnen bezoekers de wereld van de beroemde winterlandschapsschilder ontdekken.
0: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: MixXL, de winkel voor dames met kledingmaat 42 of groter. MixXL verkoopt kleding, lingerie en leuke accessoires. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.mixxl.nl. Of kom naar de winkel aan de Waag 47 in Raalte. Stijl kent geen maat. Bij Angelique Nunspeet vind je mode van maat 42 tot 58. Van casual tot trendy en parkeren doe je vlakbij. Kom langs bij Angelique. Markt 7 Nunspeet of angelique-mode.nl.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Commerciële talenten opgelet. Heb jij een vlotte babbel? En heb je zin in een flexibele en uitdagende baan in de sales? Eentje waarbij je naast een goed salaris ook je eigen werktijden bepaalt, gratis kan sporten en waar we successen samen vieren met diverse borrels en uitjes? Dan heeft Sales Paradise de baan voor jou. Sales Paradise is onderdeel van MDH Uitgeverij en heeft vestigingen in Doetinchem, Nijmegen en nu ook in Deventer. Solliciteer direct bij deze gezellige club of kijk voor meer informatie op salesparadise.nl.
4: Dit is het nieuws op 1 Zwolle, 105.0 FM.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het ANWB-verkeer op 1 Zwolle.
6: Dit is Bianca Daan.

0: Van Arnhem naar Zeist bij Veenendaal, daar sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Het laatste nieuws uit Zwolle op 1 Zwolle.
1: Vrijwilligers hebben in Kampen geoefend met het sluiten van de waterkering langs de IJssel. Bij hoogwater moet ongeveer 2 kilometer kade worden afgesloten om de stad te beschermen. Tijdens de oefening werden onder meer tijdelijke schotbalken, vloedplanken en hefschuiven geplaatst.

0: hoge huurprijzen een probleem. Daardoor kiezen sommige studenten ervoor om thuis te blijven wonen en naar Zwolle te reizen. Gedetineerden van de penitentiaire inrichting Zwolle hebben een monument gemaakt ter nagedachtenis van 2284 weeskinderen die in de 19e eeuw anoniem werden begraven in Veenhuizen. Het monument bestaat uit een roestvrijstalen turfcar met stenen waarop de namen van de overleden kinderen staan. Het idee ontstond na een lezing van schrijfster Patricia Snell over de geschiedenis van de weeskinderen. Het monument werd woensdag onthuld op de begraafplaats in Veenhuizen en krijgt binnenkort een definitieve plek.
1: In Zwolle en omgeving luister je natuurlijk naar 1 Zwolle.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

Welkom bij het nieuwe geluid van Zwolle. Dit is 1 Zwolle via 105.0 FM en via internet op 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumenten vuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van 3 Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De 3 nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is een nieuw uur op 1 Zwolle. Via 105.0 FM en via 1zwolle.nl.

0: Dit is het nieuws op 1 Zwolle. 105.0 FM.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump.